0: ta gueule.
1: Radio Octopus.
2: Yeah, yeah. Nee. Ook tot ziens. Dankjewel, kerel. Dankjewel, tot ziens. Van binnen ben ik warm